0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

parks nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. MUZIEK.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse Plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond

en Curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegaven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 00:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 00:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: regioagenda.
1: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl. Kunstmarkt met kunst- en curiosa-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegave. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de Kunst- en Curiosa-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: BR6. U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
8: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag wil ik beginnen met een tekst uit Psalm 27 vers 14. Wacht op de Heer. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer.

De Heer is goed, een vesting in tijden van nood. Hij kent bij wie hem schuilen. Nahum 1, vers 7.

Als een herder wilt u voor mij zorgen. Bewaar mij ervoor dat ik de verkeerde kant op ga. Wat een wonder dat u mij steeds weer opzoekt en terugbrengt en toch steeds weer mijn God wilt zijn.

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Matteüs 11, vers 28.

Genadige God, u zult mij nooit vergeten. Zelfs de haren van mijn hoofd zijn geteld. Ik hoef niet bang te zijn. Help me om anderen daarmee te troosten. Wie naar u zoekt, zullen u immers vinden.

Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Psalm 9, vers 10.

Heere mijn God, als u naar mijn leven kijkt, met alle verkeerde dingen die erin zijn, dan wil ik u vragen, red mij van twijfel en verdriet over onbelangrijke dingen. Laat uw wil in mij wonen.

Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. Psalm 138, vers 7. We zijn hiermee bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. En voor aankomende week bid ik u Gods nabijheid, liefde, rijke zegen toe. En heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van de BR6, lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwerbrug, Waarder, Driebrugge, Reeuwijkbrug, met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, kerk in de buurt. Deze morgen om 9:30 een kerkdienst wordt er uitgezonden vanuit de Ichterskerk hier in Bodegraven en om 11:45 de kerkelijke agenda. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door Jan Nap. En we luisterden naar de openingstune, maar die ging niet helemaal lekker. Stel, hij gaat niet goed verder, dan schakelen we direct over naar Psalm 42, vers 1, 3 en 5. Gaat hij wel goed, dan spelen we hem helemaal af. Eerst de openingstune, maar anders dus Psalm 42, vers 1, 3 en 5.

En dat was het Noordermannenkoor. Die zong het lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen. We gaan verder nu met Scheepke onder Jezus' hoede, gezongen door het christelijk Urker Visserskoor Crescendo. En daarachteraan krijgt u direct een samenzang van het lied Op bergen en in dalen.

En dat was een samenzang van op bergen en in dalen, ja, overal is God. En het lied daarvoor, Scheepke onder Jezus hoede, die cd die is blijkbaar helemaal heel slecht. Dus die heb ik aan de kant gelegen. Daar had ik geen muziek meer van afdraaien. Het volgende lied wat u gaat horen, dat is Samen in de naam van Jezus.

En dat was dus samen in de naam van Jezus en Heerlijk is uw naam, gezongen door het Hollands Koor. We gaan natuurlijk zo overschakelen naar de Echterskerk in Bodegraven. De voorganger daar is dominee Erik Moïsi. Maar dat is om 9:30, dus tot die tijd draaien we een muzikaal stukje. Zoals u van mij gewend bent voordat er een dienst begint. En dat is het lied muzikaal Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Welkom allemaal. Hele goedemorgen. Fijn dat we met zoveel mensen hier zijn. Welkom in de Ichterskerk en ook als je online verbonden bent, van harte welkom. Vanmorgen worden Josia Klein, Merel den Hertog en Tessa Oudenes gedoopt. We willen hen en speciaal ook hun ouders, familie en vrienden die aanwezig zijn, van harte welkom heten. We vieren vanmorgen de doop als teken dat God zich aan deze kinderen wil verbinden. Misschien bent u nooit in een kerk geweest of misschien niet zo vaak. Voel je vrij om op uw of jouw eigen manier met ons mee te doen. Vanmorgen gaat dominee Erik Moemissie ons voor. En vanmiddag zal de dienst om 16:30 zijn en dan gaat dominee Jan-Willem Sonneveld voor. Er is vanmorgen kinderleerdienst voor de groepen 1 tot en met 5. En we collecteren deze maand mei voor de Oekraïense kerk die hier in Bodegraven gestart is. Komende donderdag, dan vieren we de hemelvaart van Jezus. Dan is er ook een dienst hier in de kerk om 9:30. Dan nog een aantal mededelingen over het verkiezingsproces. Door de kerkraad zijn benoemd in het ambt van ouderling Erik van der Laarzen en Teersa Bouwman. In het ambt van diaken Herma van der Laarzen en Marijke Zwart. Zondag 14 juli dan zullen Teersa, Marijke en Herma bevestigd worden. En Erik zal in de morgendienst van zondag 5 juli bevestigd worden. We hebben deze week 2-jarigen. Morgen is Robert Zwartjarig en dinsdag Lisette Hoving. Voor jullie ook alvast een mooie dag toegewenst. Na de dienst dan zal daar koffie, thee en limonade klaarstaan. Van harte welkom. Hier voorin is de mogelijkheid, denk ik, om de doopouders ook feliciteren. En als je vragen hebt of wil doorpraten of graag gebed wil ontvangen, dan kan dat ook. Dat zal daar achterin mogelijk zijn. Dus ook van harte welkom om daar naartoe te gaan. Ik wens ons allen een gezegende dienst toe.

Goedemorgen. Iedereen hier in de kerk, dat is heel ver weg, zie ik jullie zitten. Oké, wordt gezwaaid. Fijn dat je er bent. Mensen thuis, nog verder weg. Fijn dat jullie deze dienst meemaken. Wij willen zo direct staande beginnen en dan zingen we Votum en Groet. Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Daarna herhaal ik de groet gesproken en zullen we daarna weer gaan zitten. Ik nodig je uit om te gaan staan.

Voor u, jou en mij, genade en vrede van God de Vader, door zijn Zoon Emmanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Halleluja. Gaan we weer zitten.

Wij willen met Jezus Christus bidden tot onze Vader. Zullen we bidden zoals je dat gewend bent, in stilte of hardop? Wij bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zijn hier bij elkaar om Josia, Merel en Tessa te dopen. Zo direct worden ze binnengebracht. Manon wil even een seintje geven dat ze binnengebracht kunnen worden. En zullen we tijdens het binnenkomen uit die goede oude berijming Psalm 105 vers 5 zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105 vers 5 zingen we terwijl de dopelingen worden binnengebracht.

0: Welkom. Wat leuk dat jullie er zijn. Als iemand gedoopt wordt, staat God in het middelpunt. God en zijn beloften. God de Vader belooft onze Vader te zijn en voor ons te zorgen. God de Zoon, Jezus, belooft ons te redden van zonde en dood. God de Heilige Geest belooft ons tot nieuwe mensen te maken. Als iemand wordt gedoopt in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, krijgen we deze beloften te horen, te zien en ze worden ons gegarandeerd. Deze beloften zijn zowel voor ouders als kinderen. Gezinnen delen in Gods zegeningen. Omdat kleine kinderen meestal nog niet begrijpen wie God is en wat zijn beloften inhouden, dienen ouders dat te vertellen en voorbeelden van geloof te zijn en voor hun kinderen te bidden. Want het is heel belangrijk dat Gods woorden door mensen beantwoord worden. Want dan is er sprake van communicatie. Kinderen worden meestal gedoopt in het midden van de gemeente. De gemeente is zodoende getuige bij de bediening van de doop. En dat is leuk en het is meer dan leuk. Het is namelijk een grote verantwoordelijkheid. Het betekent onder meer dat ouders mogen rekenen op gebed en andere steun van de gemeente. Want kinderen leren hun voeten te vegen en met twee woorden te spreken valt tegenwoordig al niet mee. En hen christelijk opvoeden is helemaal super moeilijk. Zoeken wij Gods aangezicht. Vader in de hemel, dank u wel. U wilt met ons in een verbond, in een liefdevolle relatie leven en geeft ons fantastische beloften. Wij bidden u, wilt u ook deze kinderen in Jezus Christus wassen en redden? Geef dat ze met Christus begraven mogen worden en ook met hem opstaan in een nieuw leven. Schenk hen echt geloof, zodat ze samen met al uw kinderen uw liefde mogen gaan beantwoorden in hun hele leven. Om daarna voor altijd met u te zijn. Amen. Ik wil de doopouders vragen of jullie willen opstaan. Geliefden in Christus, jullie hebben gehoord dat de doop door God is ingesteld om aan ons en onze kinderen te laten zien en te garanderen dat hij met ons in een verbondsrelatie wil leven. Om nu duidelijk te laten blijken dat jullie met deze bedoeling je kind wilt laten dopen, vraag ik je de volgende vragen eerlijk met ja te beantwoorden. Ten eerste, erkennen jullie in dankbaarheid dat jullie kind een geschenk van God de Schepper is? Geloven jullie dat ze in deze gebroken wereld bij Christus horen en dus als lid van de gemeente gedoopt mogen worden? Ten tweede, willen jullie het evangelie aanvaarden? De blijde boodschap van Jezus Christus, die door zijn leven, dood en opstanding uit de dood de ware redding in de wereld heeft gebracht? Belijden jullie dat hij het leven van jullie als gezin leidt en bestuurt? Willen jullie je laten omringen en begeleiden door deze gemeente in jullie zoektocht door het leven? Ten derde, beloven jullie als vader en moeder je kind voor te gaan in het leven zoals Christus dat geleerd heeft? En hen ook door anderen die deze weg wijzen te laten onderwijzen. Wat is daarop jullie antwoord, Jorieke en Luc? Anne en Renier.
1: Ja.
0: Suzanne en Henrico.
2: Ja.
0: Ik vroeg het even in volgorde van geboorte, denk ik, hè? Januari, februari, maart. Ja, vandaar dat ik jullie oversloeg en dat ik, ja. Ik heb een vraag ook voor ons. Mag ik ons vragen op te staan? Getuigen van de doop, meer dan mooi. Een verantwoordelijkheid. Beloven wij voor deze doopouders, deze gezinnen, te bidden en hen met liefde, waarheid, trouw en geduld te omringen, zodat ze gesterkt mogen worden in het christelijk geloof en als gedoopten hun plaats in de kerk en in de samenleving met vreugde kunnen innemen. Wat is daarop ons antwoord?
3: Ja.
0: Kunt weer gaan zitten en mag ik de doopouders vragen om hier op het podium te komen voor de bediening van de doop.

En nou staan we op volgorde volgens mij. Ja, even goed nagedacht. Na de bediening van de doop, zeg ik vast, zullen we dan staande zingen Psalm 134, vers 3 uit de oude berijming. Dat is Heeren zegen op u daal en uit kinderopwekking de Heere zegent jou. Staande zingen we dat na de bediening van de doop. Nou hebben we hier al drie kinderen die gaan precies zien wat er gebeurt. Zo ongeveer, hè. Slapen een beetje. Er zijn andere kinderen die het misschien ook heel goed willen zien. En die mogen naar voren komen. Is dat een goed idee? Oké.

Kom er maar bij staan hoor. Zo. Alle kinderen, zeg, kun je het goed zien daar? Ja? Mag ik op de stoel gestaan? Oké. Lukt. Gaan we het eerste kindje dopen? Ja? Gaan jullie goed kijken en... kan zijn dat je ook een beetje nat wordt. Maar dat geeft niet, hè? Toch? Weet je het zeker dat het niet geeft? Oké. Luc, Jorieke, kom naar voren. Josia, Manuel, Frederik, ik doop jou in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kom naar voren, ja. Merel Elisabeth, ik doop jou in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Tess Samaria, ik doop jou in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

0: Ik wil Jorieke vragen of ze naar voren wil komen. Jorieke wil graag iets vertellen over... Dat gaan we horen.
1: Ik vond het mooi om iets persoonlijks te delen waarom we Josia laten dopen. En ook gewoon naar hen toe om iets uit te spreken. Dus dit is een soort brief aan Josia. Lieve Josia, deze dag is belangrijker dan alle kraambezoekjes bij elkaar, zei ik van de week tegen papa. Wat bijzonder en mooi dat we jou vandaag terug mogen brengen bij de Heere God. Want ten diepste ben jij niet van ons, ons eigendom ben je niet. Jouw leven is alleen van God. Jij bent er door en voor hem. Wij mogen jou liefhebben en voor jou zorgen op deze wereld. En dat vind ik echt fantastisch om te doen. Je bent een geschenk uit Gods hand. Ik heb me zo vaak verwonderd het afgelopen jaar over dat God al wist dat jij in mij was, nog voordat ik daar enig idee van had. En dat hij al wist wie jij was en welke naam jou zou passen, nog voordat wij wisten dat jij een jongetje was en dat je Josia zou heten. En dat hij weet wie je bent, hoe jouw karakter in elkaar zit en met welke eigenschappen hij jou gemaakt heeft. En dat, Joos, is het grootste geschenk in dit leven. Dat God ons kent, ons ziet en ons lief heeft. Hij was er als eerste. Hij heeft als eerste lief. En dat we in die liefde mogen leven aan zijn zijde, achter hem aan. Op deze dag willen we jou dus terugbrengen bij de Heere God en ook een belofte doen. Joos, wij willen beloven dat ons grootste verlangen voor jouw leven is dat je hem als liefdevolle vader dichtbij mag kennen. Jouw naam Josia betekent Yahweh ondersteunt, geneest of herstelt. En we bidden dat dit werkelijkheid in jouw leven mag zijn, zoals wij dat ook in de onze ervaren. Daarmee is jouw naam een gebed en een getuigenis in één. We bidden dat jij hulp en hoop van hem mag blijven verwachten en dat je mag ervaren dat Gods liefdevolle hand ook op jou rust. En we beloven jou ook toe te zingen wat we je al toezingen sinds je in mijn buik zat. En we bidden dan dat dit jouw eigen lied mag zijn als jij straks opgroeit. Wij zingen nu elke dag voor jou. De Heer is jouw herder. Hij is alles wat je nodig hebt. Zijn goedheid en zijn liefde omgeven jou altijd. Jij mag heel dicht bij hem zijn, tot in eeuwigheid. En we bidden dat jij op een dag zal zingen, de Heer is mijn herder. Hij is alles wat ik nodig heb.
0: Dankjewel, Jorieke. Zullen we samen God gaan danken? Vader in de hemel, we danken u dat u in uw genade uw hand op deze kinderen hebt gelegd. Zodat ze delen mogen in beloften van vergeving en verlossing. Dat u dit alles in de doop zichtbaar wilde maken en garanderen. Help deze ouders hun belofte na te komen en hun kinderen op te voeden in ontzag voor uw naam. Geef dat deze kinderen, Josia, Merel en Quinn, Tessa en Luna en alle kinderen hier, in heel hun leven Jezus mogen volgen. En met beide handen uw belofte mogen aangrijpen en daaruit leven. En straks uit handen van onze Heer, Jezus Christus, samen met ons de overwinnaarskrans mogen ontvangen. En geef dat zij en wij allen uw naam groot maken, nu in dit leven en in het uur van onze dood en in alle eeuwigheid. Zo bidden wij en zeggen. Amen. Moment van felicitaties. Manon gaat feliciteren namens de gemeente. En daarna komen de kinderen ook, maar daar zeg ik zo direct nog even wat over. Goed? Manon.
2: Nou, lieve ouders, kinderen, namens de hele gemeente, de kerkraad, wil ik jullie inderdaad van harte feliciteren met de doop, dit mooie moment. En we hopen en bidden ook als gemeente dat jullie kinderen mogen ervaren dat God liefde is en dat hij trouw zal zijn hun hele leven lang. Dus van harte gefeliciteerd. En jullie krijgen een doopkaart ook als herinnering aan deze dag.

En dan willen de kinderen willen jullie ook nog feliciteren. Daar hebben ze wat voor gemaakt. Zullen we dat nu doen en dan daarna het kindermoment? Of zullen we improviseren gewoon maar wat? Kinderen? Ja. Kinderen gaan met Lisette even weg en dan komen ze weer terug.

Gracias.

small.

this.

0: Ja, lieve kinderen. We gaan een kort kindermoment doen. En die bestaat uit twee delen. Maar allereerst, wat hebben we nou eigenlijk gezien zojuist? De doop. En waar word je mee gedoopt? Met water. En dan hebben we een dominee die gaat een preek houden over vonkjes van licht. Wat zijn vonkjes?
1: Een soort vuur.
0: Water en vuur, gaat dat samen? Want als iets in de brand staat, wat moet je dan doen?
2: Blussen met?
0: Heel goed, dan blussen we met water. Maar vandaag gaan we dat eens combineren. Want we hebben vandaag de doop gezien. En sommigen van jullie zijn misschien ook een beetje nat geworden. Maar wat is nou het hele mooie van de kinderdoop? Weten jullie dat? Hebben jullie een van de babytjes horen vragen? Heere God, wilt u mij vandaag dopen?
3: Nee.
0: Nee? Waarom worden de kinderen dan gedoopt?
3: Omdat ze aan God gaan geloven.
0: Ja. En het mooie van de kinderdoop is, en het maakt niet uit welke kerk je vandaan komt of door welke kerkdeur God heen gaat. God is de eerste die kiest voor zijn kinderen. Hij heeft vandaag tegen deze drie kleintjes gezegd, jij bent van mij. Jij hoort in mijn gezin en mijn familie. Maar goed, dan zijn we gedoopt. En de meeste van jullie zijn hier misschien ook gedoopt. Oké. Wat gaan we dan doen in de preek? Ik ga even iets doen. Let maar op. Moet het natuurlijk wel werken.
4: Ah,
0: kan, ja, zeker. Ga ik nog iets doen? Wat zien wij hier?
4: Een kruis.
0: Een kruis. En wat zien we nog meer? Vuur. En wat zien we nog meer? Wat zit er om dat vuur? Oké. Jullie gaan mij straks helpen. Ik ga uitleggen waarom ik hiervoor gekozen heb. En ik kwam toevallig gisteren in de Hubo en ik kwam deze tegen. Een buitenkaarsje. En toen dacht ik, oké, het dopen en vonkjes van licht. Het kruis is het fundament van Jezus. Het vuur is God. En kijk eens. Het glas eromheen, de Heilige Geest. Ik krijg het niet uitgeblazen. Nu gaan jullie mij helpen, want het is niet alleen een boodschap voor jullie, maar ook voor de gemeente. Jullie mogen met Caroline en Lisette even mee naar de gang. Dan gaan jullie iets heel leuks doen en dan komen jullie terug. En dan gaat de deur dicht, gemeente, dan zien jullie lekker niks. Maar ik heb ook een vraag aan jullie. Deze kaars en dit licht, wat ook zichtbaar wordt bij de doop, wordt dat tegenwoordig niet heel vaak overspoeld met ellende. Als wij vandaag thuiskomen, dan praten we over hoe mooi de doopdienst was. Maar hoe snel gaat het weer over het dagelijks leven? Over oorlogen, over ellende, over roddels uit de kerk of uit de gemeente. En wat gebeurt er dan als wij als ouders, of als niet-ouders, maar daarover naar de kinderen toe praten? Wat gebeurt er dan? Dit kan zomaar gebeuren. Vandaag gaan de kinderen ons, en ik hoop dat dat een goede voorbereiding is op uw preek, want ik ken de preek natuurlijk niet uit mijn hoofd, maar de vonkjes van licht. Vandaag gaan de kinderen ons een boodschap geven. En daarvoor, gemeente, mogen jullie straks je ogen dicht doen. Want normaal doen de kinderen de oogjes dicht hier zo en dan gaan we een spelletje doen. Nee, jullie mogen je ogen dicht doen. Dan komen de kinderen straks terug en dan gaan we eens uitbeelden wat vonkjes van licht, doop van vanmorgen, teweeg kan brengen. Dus ik wil u vragen, en echt niet vals spelen, oogjes dicht. De eerste die het aan hebben, mogen vast ervoor. Ja, nog steeds de ogen goed dicht houden hoor, gemeente. Niet spieken, ik zag het wel. Ja, heel goed. Kom maar hiervoor staan, jongens.

Super. Nou, bijna. Lieve gemeente, jullie mogen je oogjes open doen. En lieve kinderen, jullie mogen je kaarsjes omhoog houden. En dan wil ik jullie vragen om heel voorzichtig naar iemand in de gemeente te lopen die niet jullie vader of moeder is. En daar het kaarsje aan te geven. Dus doe maar. Loop maar naar iemand toe. En ook aan die kant, want er zitten heel veel mensen ook links. Heel voorzichtig. Ga maar naar Bram. Ja, lukt het om iemand te vinden? Dat mag. Zo. Zullen wij nog iemand zoeken? Hoor. Maakt niet uit, geef maar. En nog eentje? Ja. Nou, kies maar. Maakt niet uit. Mag iedereen zijn. Dienand, wil jij me ook even helpen het kaarsje weg te geven? Oké. Kinderen, blijf hier maar even voor staan. Lieve gemeente, wat begon met een vonkje, is nu een vlammetje geworden. En de kinderen hebben de vlammetjes uitgedeeld. Waarom hebben ze dat gedaan? Ook in de doop, maar ook in het leven. Als wij praten en laten zien wie God voor ons is, verspreidt zich dat. Want mensen die een kaarsje hebben gekregen, willen jullie ook naar voren komen? Mensen, kijk eens om je heen. Met een klein vonkje ontstond daar een gemeente. En lieve kinderen, dat is ook waar het in de preek vandaag over gaat. Met een klein vonkje, we gaan straks de Bijbel lezen en dan snap je het misschien, begon de gemeente. Lieve gemeente, laten wij onze kinderen niet doodslaan met ellende van deze wereld. Maar laten we ze meenemen de boodschap van de liefde van Christus. Want dan ontstaat dit. Dan zijn we één. En dat geldt niet alleen voor de vaders en moeders, maar voor alle gemeenteleden. Want op vandaag, als er gedoopt wordt, als het moederdag is, kan het voor sommigen ook heel pijnlijk zijn. Maar lieve gemeente, of je nou kinderen hebt of niet, of je vader of moeder bent of niet, hier staan de kinderen van de gemeente. En liefdevol mogen we voor hen en voor deze drie kleintjes zorgen. Jullie mogen de klaasjes in verband met gevaar uitblazen en we gaan zingen. En dan mogen de kinderen blijven staan, de ouderen mogen ook blijven staan en zitten. Maar het kindermoment is straks voor groep 1 tot en met 5, dus sorry. Hè? Ja. Even. We gaan nog zingen hoor, jongens. Terug. We gaan nog zingen. We zingen De Heer is mijn herder. Dus wacht even tot de kinderen weer terug zijn.

0: Het woord van God komt vanmorgen naar ons toe. Vanuit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 62. En uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1 en 2. Gerald wil dat met ons lezen. Daarna zingen we opwekking 518. Heer, u bent altijd bij mij. Een versie van Psalm 139. Opwekking 518. Na de lezing door Gerald.
1: Ik begin met het lezen uit Jesaja 62, waarboven staat: vreugde over Jeruzalem. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je luister. Men zal je noemen bij een nieuwe naam, die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene en je niet langer troosteloos oord, maar je zult heten mijn verlangen en je land gehuwde. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt een huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt, zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Dan gaan we naar Johannes 1. We beginnen vanaf vers 40 en dan lezen we door in Johannes 2, vers 11. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simeon Petrus. Meteen zocht hij zijn broer Simon op en hij zei tegen hem: we hebben de Messias gevonden, dat is Christus, gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zal je Kefas heten, dat is Petrus, rots. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: volg mij. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij zocht Nathanael op en zei tegen hem: wij hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei: dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde: ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, zei Nathanael, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. En Jezus vroeg: geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? U zult nog grotere dingen zien, werkelijk. Ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me? Zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden: vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat de wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bediende die het water geschept had, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem: iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana, in Galilea, gedaan. Als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

0: Gemeente, geliefd door Jezus Christus, honderden liters water in wijn veranderen. Hoe kon Jezus zulke wondertekens doen? Misschien zeg je, omdat Jezus ook echt God is. En God kan alles, dus Jezus ook. Gaat me net iets te vlug. Ergens in de Bijbel staat, jullie weten hoe God Jezus met de Heilige Geest gezalfd heeft en met kracht bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen, want God stond hem bij. Niet Jezus genas, want hij was God, maar Jezus genas, want God stond hem bij. Jezus was namelijk met de kracht van de Heilige Geest gezalfd. Jezus zei dat zelf ook eens, Lucas 4, dat zie je, precies. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Daarom bevrijd ik en genees en breng het goede nieuws. Opvallend ook, zowel Johannes de Doper als die eerste leerlingen die zeggen, wij hebben de Messias gevonden, dat is Christus, de gezalfde. Voortdurend, dag en nacht, volstrekt afhankelijk van zijn vader, leefde Jezus. Open voor de geest, vol met de geest. Dat bedoelt Jezus volgens mij ook als hij zegt, jullie zullen de hemel geopend zien en engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. De mensenzoon, Jezus, zal in voortdurend contact met God in de hemel leven. Zo kon hij doen wat hij deed. Waarom ik op deze manier begin, maak ik straks wel duidelijk. Hou hem even vast voor straks. Nu eerst Jezus' eerste wonderteken. Jezus, de wijn is op. Hoopvol kijkt Maria haar zoon aan. Als iemand hier iets aan kan doen, dan hij wel. Maar Jezus schudt nee. Mijn tijd is nog niet gekomen. Mijn tijd, vaste uitdrukking voor Jezus lijden, kruisdood en opstanding. Pas dan namelijk zal Jezus' goddelijke glorie helemaal zichtbaar worden. Denk dat de ongelovige Thomas, na Jezus' opstanding beleidt hij mijn Heer en mijn God. Dat zou later pas gebeuren, zover was het hier nog niet. Toch doet Jezus wonder. Waarom? Hij had zijn leerling op het oog. Hun geloof was immers nog zwak. Denk aan die kritische Nathanael. Hoe kan uit dat verachtelijke dorpje Nazareth iets goeds komen? Hen had Jezus op het oog. En er staat er ook nadrukkelijk, en zijn leerlingen geloofden in hem. Jezus wilde in Cana vooral voor zijn leerlingen zorgen. Dat lees ik ook in het aantal wijnvaten. Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Maar hoeveel wijnvaten stonden er? Er stonden 6 wijnvaten. En hoeveel leerlingen had Jezus? Hoeveel leerlingen had Jezus? 12, ja. Maar op dit moment ook al. Ja. Kijk, Johannes beschrijft in hoofdstuk 1 en 2 een aaneensluitend gebeuren. Jezus' eerste werkweek. Op dag 1 en 2 werden 6 leerlingen geroepen. En op de derde dag ging hij naar Cana. Die nog slechts 6 leerlingen zijn nog maar even met hem onderweg. Zou deze timmermanszoon uit Nazareth echt de Messias zijn, de gezalfde? En dan verandert Jezus uitgerekend 6 vaten water in wijn. 1 voor Andreas, die riep zijn broer Simon, voor hem ook een vat. 1 voor Johannes, die riep zijn broer Jacobus, voor hem ook een vat. 1 voor Filippus en 1 voor Nathanael. Kijk, op die watervaten zaten natuurlijk geen stickers met hun namen. Maar toch. Door Jezus optreden kan ons duidelijk worden dat de God over wie wij lezen in dit boek, dat hij persoonlijke aandacht heeft voor mensen. Hij is de God van Abraham, van Isaac, van Jacob. Hij is de God van Josia, van Merel, van Tessa, van jou ook. Hij is de God van Job. Ja, jongen. Hij is de God van Gerald, van Lisette. Hoe erg je ook twijfelen kunt, hè? Hoe erg je ook twijfelen kunt aan God, aan de zin van het leven, aan je eigen waarde, aan je gezondheid, aan van alles en nog wat. De God naar wie wij zoeken, heeft ons op het oog. Voor ieder mens persoonlijk heeft hij oog. Voor jou, voor mij. Hij, de eeuwige, is het die jou zijn vriendschap biedt. Komt nog eens bij. Iets wat me ook nooit zo is opgevallen. Jezus maakte veel te veel wijn. In die 6 vaten zat totaal 470 tot 700 liter wijn. Moet je dat eens even voorstellen. 470 tot 700 liter. Veel te veel wijn voor een gewone bruiloft. Sowieso al. En zeker omdat de gasten al een aardige slok op hadden. Twee opmerkingen hierover. Veel te veel wijn wijst volgens mij naar een veel grotere bruiloft. De bruiloft die een man, Jesaja heette hij, eens zag in een droom. 750 jaar voor Jezus' geboorte. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt, en zoals een bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal God zich over jou verheugen. God koos ons uit als bruid voor zijn zoon. Hij zal met ons nieuwe wijn drinken in het koninkrijk van zijn vader. Als het zo al begint, met overvloedige wijn van de beste soort. Mijn lief, waar zal dat op uitlopen? Op de bruiloft van het Lam met zijn gemeente. Er staat ons iets te wachten. Daar hebben wij geen voorstelling van. Echt niet. Veel te veel. Er staat ons iets te wachten. Niet alleen in de toekomst. Ook vandaag, ook in ons leven. Kijk, en nu komt dat terug, want ik begon de preek niet voor niets zo zoals ik hem begon. Hoe kon Jezus zulke wonderen doen? Als we nou op die vraag antwoorden. Jezus kon dat omdat hij God is. Was het afgelopen toen hij terugging naar de Vader. Toch? Ja, dat is voorbij. Als we zeggen Jezus kon dat omdat hij met de geest gezalfd was, dan komt die bruiloft in Cana midden in ons leven terecht. Dan zien we Jezus, een mens zoals bestond in Gods gedachten, gezalfd met de geest, leefde hij voortdurend in volstrekte afhankelijkheid van zijn vader. En door de kracht van de geest maakte hij het leven mooi. En toen ging hij weg. En toen was het niet einde verhaal. Maar die geest bleef. In Jezus kwam Gods nieuwe wereld op aarde. Toen hij wegging, beloofde hij iets fantastisch. Hij zei niet, nu ik wegga, gaat God weg. Einde van het feest. Hij zei tegen zijn volgelingen, zoals de Vader mij zond, zend ik jullie. En hij blies op hen. En hij zei, ontvang de Heilige Geest. Het is door de Heilige Geest dat Jezus Christus jou en mij persoonlijke aandacht wil geven. En leven in overvloed. Vandaag. Leven in overvloed. Ach. Wie om zich heen kijkt. Wie echt om zich heen kijkt. Buiten deze kerkmuren. Dan zie je, we leven in een gebroken wereld. Vol verdriet. Vijandschap. Suikerziekte of iets anders naast. Echte bruiloft begint straks pas. Alleen. Alleen is Gods nieuwe wereld al wel ingebroken in het rijk van Satan. Dat werd eenmalig en uniek duidelijk in Jezus, de gezalfde. Dat werd duidelijk om te beginnen op die derde dag van zijn eerste werkweek. Wie goed kijkt, ziet daarom ook vonkjes licht. Weet je, hier en daar zien we Gods nieuwe wereld doorbreken. Misschien heeft deze doopdienst een rouwrandje. Je kindje overleed of je bleef ongewild kinderloos, ongewild zonder partner. Maar vandaag hoor je over Gods persoonlijke aandacht voor jou. Via de Heilige Geest. De trooster. En zijn lichtvonkje. Het geweld in de wereld maakt me bang. We herdachten al die mensen gemarteld en vermoord. De Tweede Wereldoorlog. Maar een dag later wapperden de vlaggen. En zeiden mensen van goede wil. Mensen van goede wil. Burgemeesters en anderen. Misschien niet eens christen. Ze zeiden dit nooit meer. Wees alert en moedig. Hoorde ik de burgemeester in Renesse zeggen. Een lichtvonkje. Je ziekte blijft een moeizaam gevecht. Maar dankzij de Heilige Geest hoef je er niet in gevangen te zijn. Je mag vrij zijn. Je bent geen diabeet. Je hebt diabetes. Maar je bent iemand anders. Je mag vrij zijn. En Gods nabijheid ervaren, dat is een lichtvonkje. De wereld van je man, van je vrouw, wordt kleiner en kleiner. Tot die je niet meer herkent. Je kind heeft levenslang extra zorg nodig. En jij, je vindt kracht om je taak blijmoedig op je te nemen. Een lichtvonkje. In je werk zie je wat een verkeerde opvoeding aan ellende veroorzaakt in levens van kinderen, pubers, jongvolwassenen. Dapper geef je aandacht, praat je, leg je uit. Lichtvonkjes. Vanmorgen worden Josia, Merel en Tessa gedoopt. De eeuwige biedt ons vriendschap. Dat zijn lichtvonkjes. Lichtvonkjes, hoe klein ook. Hoe klein ook. Iemand vergeet het licht van zijn fiets aan te doen, terwijl het al donker wordt. En een voorbijganger roept, vergeet je licht niet. Mensen zien naar elkaar om. Dat heet algemene genade. Daar hebben we nog een keer over. Algemene goedheid. In het donker, weet je. In het donker zien we Gods nieuwe wereld oplichten. Hier en daar. Meestal in kleine dingen. Maar samen vormen ze een vonkenregen. Een uitbundig voorteken van een uitbundige bruiloft. Lof zij Christus, onze Heer. Amen. Wij gaan samen God aanroepen. Ik mag beginnen en Herma die vervolgt. En zullen we dan na het gebed door Herma zullen we dan staande zingen. Mijn Jezus, mijn Redder. Ik stel je voor om dat twee keer te zingen. Zoeken wij Gods aangezicht. Heer, u doorgrondt en kent ons. Want in de moederschoot zijn we door u geweven. Uw eigen wonder zijn we. En u kijkt naar ons, bent met ons bewogen. Wat mogen wij verwachten, Heer? Van u verwachten. De blije bruiloft in Cana was toch maar het begin, Heer Jezus. Wat mogen wij verwachten voor ons, voor onze gemeente? Als het gaat om die dingen die Herma gaat noemen. Ook een bijzonder verzoek om gebed.
1: Liefdevolle Vader in de hemel, zo bijna aan het einde van deze prachtige doopdienst komen we bij u. Allereerst willen we u danken voor de doop van Tessa, Merel en Josia. Wat bijzonder dat we vandaag 3 jonge doopelingen hebben. Dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde. En we bidden dan ook dat zij uw liefde zullen ontdekken. U heeft een uniek plan voor ieder van ons. Laat Merel, Tessa en Josia op zoek gaan naar uw plan voor hun leven. Dank u wel dat u hun ouders hen met uw zegen en zegel wil laten opgroeien. Wilt u hen wijsheid geven, moed en kracht om voor te leven hoe een levend geloof, een levende relatie met u eruit ziet. En help ons als gemeente om deze gezinnen heen te staan in alle fasen van hun opgroeiende leven. Dank u wel ook voor dominee Erik Moïsi, die hier zich aan onze gemeente heeft verbonden en daardoor dit soort diensten bijzonder persoonlijk maakt. We willen danken en bidden samen met de jarigen van deze week, Robert en Lisette. Dank u wel voor wie ze zijn. U weet hoe het afgelopen jaar was, de vreugdes, maar ook de zorgen. En we mogen weten dat u ook komend jaar weer bij hen bent en over hun leven waakt. Liefdevolle Heer, vandaag is het Moederdag. Voor sommigen is dit een dag vol liefde, vreugde en plezier. Voor anderen een dag van gemis of met een stil randje van verdriet. Zeg maar gewoon een ingewikkelde dag. We willen bidden voor alle moeders en zij die zwanger zijn. Zegen hen, geef hen wijsheid en kracht. Maar we bidden ook voor de vrouwen die ongewild kinderloos zijn. En daar zoveel verdriet en spanning door ervaren. Of soms ook eenzaamheid door een verlangen dat maar niet wordt vervuld. Wilt u ons vandaag troosten waar dat nodig is. En ons laten voelen dat we geliefd zijn. Dank u wel dat u ons draagt zoals een moeder dat doet. Wilt u bij hen zijn die eenzaam zijn of alleen? Eenzaamheid is niet altijd zichtbaar. Ze woont vaak diep van binnen. Maar u kent hen. Geef hen doorzettingsvermogen. Om in moeilijke situaties zichzelf te blijven. En moed. Om te blijven geloven in uw woorden in uitzichtloze situaties. U daalde neer in het diepst van de eenzaamheid af. Zodat wij niet alleen hoeven te zijn. We bidden ook voor de kerkraad om wijsheid en kracht, zeker ook nu het beroepingswerk wordt herzien. We danken samen met de kerkraadsleden die afscheid nemen van hun rol en de aanstaande nieuwe ambtsdragers. Dank u wel voor de invulling van de vacatures. Wat een zegen dat dat gelukt is. Ten slotte willen we in het bijzonder bidden voor en met Erwin Meems, die aanstaande woensdag geopereerd wordt aan zijn slokdarm. Zegen de handen van de artsen, Heer. Waken over Erwin, in de voorbereiding op de ingreep, als ook in de periode van herstel daarna. Geef steun en kracht aan zijn gezin, om Erwin bij te kunnen staan. Heer, wees ons deze week nabij en wij vragen u voor ons zo gebed. Amen.

We mogen weer gaan zitten. Wij gaan richting het einde van deze eredienst. De kinderen komen zo terug uit de kinderleerdienst. Dan gaan we collecteren. Zo'n beetje op hetzelfde moment. Daar verschijnt denk ik een sheet van. En na de collecte, daar is die, Oekraïense kerk Bodegraven, collecteren we. Lees rustig even en kijk even hoe je bijdrage kan geven. We wachten op de kinderen en na de collecte zingen we Gods zegen voor jou van Sela. En daarna mag ik ons zegenen. We wachten op de terugkomst van de kinderen, we collecteren en ondertussen mag u best praten met elkaar.

Thank you.

Dank je wel voor je aanwezigheid. Mijn vriendin, mijn vriend, zus en broer in Jezus Christus, ontvangt in vertrouwen en verwachting en vrolijkheid de zegen van onze God, de genade, de gratis gulle goedheid van God onze Vader, voor jou, voor u en voor mij, de liefde van zijn Zoon Jezus Christus en de troostrijke aanwezigheid van de Heilige Geest met ons allen.

En zo heeft u zojuist kunnen luisteren naar een dienst hier vanuit de Ichterskerk hier in Bodegraven. De voorganger daar was dominee Erik Moezie. De komende 3 weken dan zenden we de volgende kerkdiensten voor u uit hier vanuit de studio. Dat is volgende week 17 mei. Dan komt de dienst vanuit de hervormde kerk in Waarder. Dan zit Erik de Gier hier voor u in de studio. En de week daarop, de 24e, komt de dienst vanuit de Willy Brodderskerk in Bodegraven. Dat is volgens mij het Pinksterweekend, als ik het goed heb. En de week daarop, 31 mei, vanuit de Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente Emmaus. We gaan verder met muziek. We gaan nu eerst luisteren naar een lied van Selah. Heer, wij kijken omhoog.

En dat was het lied van Sela. Heer, we kijken omhoog. Dat is eigenlijk een lied voor hemelvaart. Dat is komende donderdag. Dus af en toe zal er wel meer een lied tussen zitten. Wat bij hemelvaart past. We gaan nu luisteren naar het lied. Zouden wij ook eenmaal komen?

En dat was Zouden wij ook eenmaal komen, werd gezongen door het interkerkelijke kinder- en mannenkoor Scheemda onder leiding van Geert K. Prins. We gaan nu luisteren naar Esther Timms, die zingt voor ons het lied Psalm 23. Dat is De Heer is mijn herder, als ik het goed heb. En daarna hoort u het lied Kroon hem met gouden kroon. Dat is een samenzangkoor vanuit de Westerkerk in Zaandam. Maar eerst Esther Timms.

En zo luistert u naar het lied Kroon en met Gouden Kroon. Gezongen vanuit de Westerkerk in Zaandam. We gaan nu luisteren naar het christelijk gemengde zangvereniging Emmanuel uit Renen. Onder leiding van Bert Mol. En Han Kapaan is de... Weet ik niet, hobo, denk ik. En Klaas-Jan Mulder op het orgel. Ja, zo is het. En daarna hoort u het lied Dank U... Wederom van Esther Timms.

En dat was Esther Timms nog een keer met het lied Dank U. We gaan nu luisteren naar het lied Vul dit huis met uw glorie. En dat wordt gezongen door Rayer en Mirjam Kerkhoff. En daarna krijgt u weer een mannenkoor te horen. Dat wordt het Geendermuiden mannenkoor. En die zingt voor ons Zie ons wachten aan de stromen.

En dat was het lied Zie ons wachten aan de stromen, gezongen door het Genemuider Mannenkoor. We gaan nu wederom naar een mannenkoor luisteren. Het mannenkoor Crescendo uit Urk. En die zingt voor ons het lied Heilig Woord van God. En daarna krijgt u van mij de kerkelijke agenda. Maar eerst nog het lied Heilig Woord van God.

En dan gaan we nu verder met de kerkelijke agenda. Want het is alweer 11:45. Dus heb ik een paar dingetjes. Allereerst nog een oproep. Want er is nog steeds een vacature. Dus als u dit nou denkt ook leuk te vinden om te doen. En je hebt affiniteit met het christelijk geloof. En bent lid van een van de kerken in Bodegraven-Reeuwijk. Nou, Kerkplein 15 is een onderdeel van de BR6. En de lokale radio- en tv-zender van Bodegraven-Reeuwijk. En iedere zondag zorgt Kerkplein 15 voor de invulling van de uitzending van 9 tot 12. En dan wordt er een kerkdienst van een van de kerken in Bodegraven of Reeuwijk uitgezonden. Of de kerk in Waarden, dat kan ook. En de resterende tijd wordt gevuld met christelijke muziek. En die mag je dan naar eigen keuze invullen. En wat je dan doet als uitzender, dat is dat ze één of twee keer in de of één keer in één of twee keer in de maanden verzorg je een uitzending. Dus één keer in de maand of één keer in de twee maanden. Daar zal wel over te praten zijn. Dus daar hebben we nog mensen voor nodig sowieso. Dus als je daar nog je eigen toegeroepen voelt, zou ik zeggen, dat kan zeker. Dan volgende week zondag. Dan wordt de uitzending hier in de studio verzorgd door Erik de Gier. En die zendt dan de hervormde kerk van Waarder uit. En de week daarop is de kerk die uitgezonden wordt, de Willy Broderskerk hier in Bodegraven. En de week daarop, en dan is het alweer 31 mei, dan is de dienst vanuit de Ontmoetingskerk hier in Bodegraven die uitgezonden wordt vanuit de studio. Dan is er op 23 mei, zaterdag 23 mei, is er een rommelmarkt rondom de hervormde kerk in Waarder. Dus als u trek heb om daar eens te gaan kijken, zou ik zeggen, fiets er naartoe en kijk wat u kunt kopen. En dan is er ook nog, maar dat is in juni, 6 juni, in de Sint-Willy Broderskerk, een zomerconcert, zomerconcert Blessings. En daar doen aan mee het Young Ladies Choir Hadassah, onder leiding van Ria van den Noord, en het interkerkelijk koor Promising Voices, onder leiding van Leo van Veen. En kaarten van €10 zijn verkrijgbaar via promisingvoice.nl. Dus ik zou zeggen, kijk eens op hun site en koop een kaart. Ja, we gaan verder met het uitzenden van muziek. En dat zal nu het lied zijn Hoe Machtig Is Uw Naam, wordt gezongen door Sela. En daarna zenden we nog een lied uit. Dat is het lied, moet ik even kijken, Als de Heiland Zal Verschijnen. Die komt er gelijk achteraan. Dus. Maar nu eerst Sela met Hoe Machtig Is Uw Naam.

En zo is Kerkplein 15 bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur, dan zijn we er weer. De liefhebber van religieuze muziek, die attenderen we nog op het programma van donderdagavond. Tussen 7 en 8 dan kunt u luisteren naar het programma Gospel Time. Om 8 uur volgt het programma Gewijde Muziek, gevolgd door een uurtje gospelmuziek. En daarna van 10 tot 11 is er toetsen en snaren. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Deze uitzending werd verzorgd door Janap en wij van Kerkplein 15 wensen u een goede zondag verder. We gaan nu nog luisteren naar samenzang Eens als de bezuinen klinken en Eens zal op de grote morgen. Dat wordt achter elkaar doorgezongen vanuit de Voltiefkirche in Wenen. Samenzang van dat lied.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
4: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
5: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Laat je zo van je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
4: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is mei 1980. Nederland staat nog volop in het teken van de nasleep van de inhuldiging van koningin Beatrix en de zware rel in Amsterdam. En op de radio een feestje met Kool & The Gang en Celebration. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 9 mei 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren natuurlijk via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Natuurlijk eventjes de collega bedanken die het uurtje hiervoor hebben verzorgd. Dank jullie wel, jullie kunnen lekker naar huis. Tot en met 2 uur weer het allerlekkerste op je radio. Een beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s. Ook wat nieuwe plaatjes. En natuurlijk heel veel vaste rubriekjes. De plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend lichtverteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up.

0: Nou, ik hoorde net de Candyman. Als ik nou trek heb in een croissantje met wat chocoladestukjes, dan is dat toch helemaal geen gek idee. Nee, en hij vindt het trouwens ook wel lekker,
1: hoor. Ik weet niet van Bronnenborg!
0: Ja, dankjewel Bartje. Goedemiddag als je net hebt ingeschakeld. Het programma heet Weekendlift met vooral heel veel luchtige plaatjes. En ook plaatjes die je niet meer zo vaak op de radio hoort. En daar is dit wel een goed voorbeeld van. Ze komen uit Engeland en ze zijn bekend van hun hits Breakout en Surrender. Hier is Swing Out Sister en You On My Mind uit 1989.

Swing Out Sister. En eind jaren 90 werden ze ook zeer succesvol in Japan. En we kennen haar natuurlijk, of de dames natuurlijk wel van al die andere hits. Leuke muziek op de radio en ook plaatjes die soms zo nieuw zijn dat de damp eraf komt. In 1995 had Faithless een hele dikke hit met Insomnia. En Bibi Rexha die is een samenwerking aangegaan met Faithless. En dat leidt tot een waanzinnige hit, als je het mij vraagt. Bibi Rexha en Faithless, hier is New Religion. Deep.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.

Ja, want is dit toch een klassieker, zeg, 1981. Je hebt daar zeker gekend. Niemand minder dan Anita Meijer en Why Tell Me Why. Een plaatje wat natuurlijk niet mag ontbreken op feestjes. En ieder feestje wordt hier wel gedraaid. Tegenwoordig ook betiteld als een foute plaat. En ja, het is eigenlijk een noodkreet, want het betekent eigenlijk probeer goed te zijn naar je medemens. Dat is toch wel een heel erg mooie boodschap. Daarvoor die hele nieuwe single van Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Ik zei het al, het is natuurlijk gebaseerd op die wereldhit Insomnia. En Bebe Rexha die vertelt openhartig over de aanleiding van het liedje. Ze zegt, ik zat in een donkere periode. Ik was gefrustreerd, boos en depressief. Het voelde alsof ik in een kooi zat en hoe hard ik ook schreeuwde, ik kwam er niet uit. Dus ze ging terug naar het enige dat er altijd iets liet voelen, namelijk het maken van dansmuziek. En volgens mij is dat wel goed gelukt hoor. Zaterdagmiddag 9 mei 2026. Het is vandaag Nationale Molen- en Gemalendag. Je weet het, Nederland staat er bekend om zijn molens. En vandaag gooien de molenaren hun deuren open voor het grote publiek, zodat we een inkijkje krijgen in de industrie die Nederland ooit groot heeft gemaakt. Watermolens en windmolens en we hebben tegen ook nog rosmolens. Dus je kunt er overal bij gaan kijken. Dus leuk verzetje voor de zaterdagmiddag. Doe het overigens wel na 2 uur en niet

0: programma, dan kun je een e-mailbericht sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Wat kun je nog meer verwachten? Nou, om 13:15 natuurlijk de rubriek Kopje Thee met de DJ. Met daarin een Engelse zangeres met groene vingers. Om 13:30 de enige echte, het meest betrouwbare weekendweerbericht. We gaan natuurlijk ook even langs de kermis. En natuurlijk, hij zit er weer helemaal klaar voor. Bart van Eeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Net als jij heb ik geen flauw idee welke kant we nu op moeten. Of er nog wel een toekomst voor ons tweeën is. Ja, ik ben bang van niet. Tenminste, niet zolang die donkere wolken boven ons niet verdwijnen. Tja, kijk nou eens aan wat er van ons terecht is gekomen. We hebben allebei geen cent op zak en erger nog, geen greintje liefde meer in onze harten. Je kunt nou bepaald niet zeggen dat alles goed gegaan is, hè? Maar ja, aan de andere kant kun je ook niet beweren dat we het niet geprobeerd hebben. Maar het is gewoon niet gelukt. Ik vind je nog steeds geweldig, echt waar, en ik hou nog steeds van je. Maar het wordt toch tijd om afscheid te nemen van elkaar. Wat moet je anders als al je dromen in rook zijn opgegaan? Kom, geloof me nou maar. Je ziet zelf toch ook dat dit nergens toe leidt. Ook al doe ik graag mijn ogen dicht om je lippen te kussen, ik moet me ertegen verzetten. Het is simpelweg de hoogste tijd om elkaar vaarwel te zeggen. Als je maar één ding onthoudt. Er is geen enkele vrouw die ooit maar in de buurt van jou kan komen. Je bent echt geweldig, maar we hebben geen toekomst meer samen. Vergeet dat niet als je bij me weggaat en aan de rest van je leven begint. En onthoud ook dat je niet kunt zeggen dat we niet ons best hebben gedaan om er iets van te maken. Alleen daarom al is het zo jammer dat het niks is geworden. Dus laten we nu elkaar maar voorgoed vaarwel zeggen.

Of je nu op de bank ligt, of dat je bezig bent met het wassen van je auto of de was ophangt. Zo kom je de zaterdagmiddag wel door. Dit was muziek van de Rolling Stones uit 1973 met Angie. Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn

Geen ruzie maken, jongens. Chris Schors Amsterdam, Frans Brouwer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Een leuke combinatie. En plaatjes misschien wel leuk te horen zo in de kroeg vanavond, hè? Ja, tijd voor het weekend weerbericht. Dit weekend blijft het droog met geregeld zon. De kans op zon is 65%. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 7 graden. En maximaal wordt het zo'n 20 graden. Er is wind en die

Ja, eind jaren 90 had je vele boybandjes. En dit was toch wel een van de betere. NSYNC en I Want You Back. Het was hun debuuthit uit 1996. De band bestond uit 5 personen. En een van de allerbekendste is natuurlijk Justin Timberlake. Die ging later op de solotour. En die scoorde in 2016 die heerlijke zomerrit. Can't Stop the Feeling, weet je nog wel. Voor NSYNC hoorde je natuurlijk de Soul Show Classic. Uit 1980 van La Flavor met Roller Shake. Lekker shaken naar de disco. We houden er wel van op zaterdagmiddag. Het is vandaag 9 mei. Het is vandaag de Nationale Molen- en Gemalendag. Dus als je vanmiddag niks te doen hebt, dan kun je misschien even gewoon een kijkje nemen bij een molen. Bijna alle molenaren die gooien hun deur open. En dan kun je even kijken naar de industrie die Nederland ooit groot heeft gemaakt. Dat is wel nostalgie, denk ik zo, hoor. Zo dadelijk om 13:15 drinken we natuurlijk gezellig de thee met een zangeres met groene vingers en blond haar.

0: 1967 en de groep kwam van Nederland. The Roadies and Take Her Home. Hey Nicolette, heb je zin om naar huis te gaan of blijf je nog even?
1: Hey buurmannetje, bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 13:15 geweest. Zet je stoel achterover, want het is weer tijd voor de rubriek Kopje thee met de DJ. Ze veroverde de hitlijsten in de jaren 80 met haar krachtige stem. Buiten de spotlights vindt ze rust tussen bloemen en planten. Terwijl miljoenen fans haar kennen als popicoon, groeit ze later ook uit tot een presentatrice van tuinprogramma's in Engeland. Muziek en natuur komen samen. Kim Wilde, Love in the Natural Way.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy.

Kim Wilde, 1988, Love in a Natural Way. En wie was er geen fan van Kim Wilde? Vond je de muziek niet leuk, dan vond je Kim Wilde waarschijnlijk wel leuk. Menige jonge man had toen wel een poster op zijn slaapkamer. En sommigen, ja, die raakten er wel een beetje opgewonden van, hè? Ja, dan klonk het ongeveer zo volgens mij, hè? Tijd voor serieuzere zaken op de radio. Plaatjes die je niet zo vaak meer hoort. Net zoals deze 1974. Echte radioplaat. Hier is Orleans. En Love Takes Time.

zei het al, plaatjes die je niet zo vaak op de radio hoort. 1979, Orleans en Love Takes Time. En van hele oude plaatjes schakelen we over naar hele nieuwe plaatjes. Ja, combinaties die niet zo voor de hand liggen, maar wel leuk zijn. Het is ontstaan tijdens de Cozale set van Sabrina Carpenter. Opeens was zij daar, Madonna. Combineerde het sound van de jaren 90 met die heldere stem van Sabrina Carpenter. En dan krijg je dit. Bring Your Love.

0: Wat een combinatie, hè? Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love.
1: Ik ben echt wel enthousiast.
0: Ja, ik ook hoor. Tot zover het programma Weekendlift. Zo dadelijk programma Sport op zaterdag. Bedankt voor het luisteren en een heel mooi weekend. En graag tot de volgende week. Hoi!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Hallo, met Kees.
2: Truus hier, hoe gaat het?
1: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder, het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8 uur. Toegang is gratis. Kom en geniet van de 49ste Keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse Keramiekdagen vinden plaats op de Markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.

0: regioagenda.
1: Kunstmarkt met kunst- en curioza-veiling, georganiseerd door Stichting Kunstkring Bodegraven. Kom langs in het Evertshuis en geniet van een variatie aan kunst, ontmoet de kunstenaars, olie, verf, acryl, waterverf, fotografie, sieraden, textielart en recycleart. Om 12:30 en om 14:00 kunt u meedoen met de kunst- en curioza-veiling. Biedt u mee? De opbrengst gaat volledig naar het project Kunst door de Brievenbus. Zaterdag 16 mei van 10:30 tot 16:00. Gratis toegang. Een gezelliger centrum of een aderlating voor de middenstand? Op 12 mei in de Bodegraafse Balie praten we over de optie om de auto's uit de Brugstraat te weren. Is dit een kans voor een gezelliger winkelcentrum of juist slecht voor de middenstand? Iedereen is welkom om mee te denken en te praten over actuele thema's, zoals verkeer, klimaat en onderwijs. Neem deel aan het debat in het Evertshuis, elke tweede dinsdag van de maand. En na afloop kan er worden nagepraat. Tot ziens op 12 mei om 8:00. Toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
5: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
6: Altijd dichtbij. BR6.
7: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Afgelopen vrijdagmorgen heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Kortenhoeve in Bodegraven. Na de melding heeft de politie de wijk met meerdere eenheden afgezet om de verdachte op te sporen. Volgens de eerste bevindingen zijn twee personen, beide gekleed in zwarte kleding, na de inbraak gezien terwijl ze op de vlucht sloegen. De politie wist korte tijd later één verdachte aan te houden, een 45-jarige inwoner uit Bodegraven. De tweede verdachte wist te ontkomen. In de omgeving van de Emmakade en de Leister is nog uitgebreid gezocht met behulp van politiehonden en een helikopter, maar de voortvluchtige persoon is niet meer aangetroffen. Het onderzoek naar de inbraak is in volle gang. De politie is daarbij op zoek naar camerabeelden uit de omgeving. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. De dodenherdenking is ieder jaar live te zien op tv bij BR6. Het ene jaar vanuit Reewijk en het andere jaar vanuit Bodegraven. Vanavond is de dodenherdenking vanaf 19:15 te zien vanuit Reewijk. Aansluitend is de documentaire Echo's van 4045 te zien. De documentaire gaat over de ingrijpende invloed van de Duitse bezetting op het dagelijks leven in de dorpskernen van Reewijk, Waarder en Driebrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over dwang, overleven en zich verzetten. Met de documentaire hopen de makers bij te dragen aan de kennis over wat zich in de oorlogsjaren afspeelde in Reewijk, maar ook in omliggende plaatsen. Veel van deze verhalen zijn nooit eerder vastgelegd. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan, maar bewaard blijven als onderdeel van onze lokale geschiedenis.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS Nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Van de 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV'ers die in het GR8 hotel verblijven, zijn er 8 personen 18 jaar oud. Een doorverwijzing moet een einde maken aan deze tijdelijke situatie, maar de beschikbaarheid van AZC-plekken is op dit moment beperkt. Bovendien mogen 18-jarigen blijven als ze een opleiding volgen in een internationale schakelklas in Gouda. De tijdelijke uitbreiding van 100 naar 130 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar, waartoe de gemeente het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang toestemming gaf, eindigde aan het begin van deze maand. In het GR8 hotel wonen nu 84 jongens en 16 meisjes. Het was gisteravond een indrukwekkende en respectvolle dodenherdenking die plaatsvond bij het monument van de Algemene Begraafplaats Vredehof aan de noordzijde in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst werden de namen van alle Bodegraafse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog voorgelezen door Kok Karsen. Bij het noemen van de namen stapten vertegenwoordigers naar voren om de slachtoffers persoonlijk te gedenken. Het taptoe-signaal werd gespeeld door Astrid van der Wals, waarna in stilte werd stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers. Namens de verschillende organisaties werden bloemen gelegd bij het monument. Dit gebeurde door de gemeente Bodegraven-Reewijk, de Stichting 4 Mei-herdenking, namens de familie Vonk, Scouting Bolaro en het Rode Kruis Bodegraven. Wethouder Jan Leendert van de Heuvel was namens het college aanwezig bij de herdenking. Op de website van BRSS is de documentaire Echo's van 4045 te zien uit Bodegraven en de Kernen.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Tot en met zondag 17 mei wordt ook in Bodegraven-Reeuwijk aandacht besteed aan de landelijke Fair Trade weken. De vrijwilligers van Fair Trade vragen extra aandacht voor eerlijke producten met de slogan Buy Fair, Feel Good. Door het kopen van een breed assortiment eerlijke producten en meedoen aan eerlijke handel. In Bodegraven-Reeuwijk doen 73 bedrijven mee aan het principe van eerlijke handel met eerlijke inkomens. Op zaterdagmiddag 16 mei wordt bij De Plus in Waarder een actie gevoerd om klanten die meerdere Fairtrade producten kopen extra te belonen. Van 3 tot 5 uur zijn de vrijwilligers te gast en informeren ze u alles over Fairtrade. Aanstaande zaterdag 9 mei is het Nationale Molendag. In Bodegraven-Reeuwijk is onder andere de Oukoopse molen van 10 tot 4 uur voor bezoek geopend. Bezoekers kunnen de molen van binnen bekijken en uitleg krijgen over de werking ervan. In deze molen is alles nog aanwezig om een polder droog te malen zoals dat vroeger gebeurde. Na de 60e jaren werd de molen reservemaalwerktuig en hulpgemaal voor het Hoogheemraadschap Rijnlanden. De molen is bereikbaar via de Prinsendijk of vanaf de Oukoopse dijk rechtstreeks naar de molen. U loopt daarbij over particulier terrein. Daarom worden bezoekers vriendelijk verzocht zich als gast te gedragen.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Milène, bekend van het Instagram-account VetFitMama, zet haar mijlpaal van 100.000 volgers om in een bijzondere sportieve actie. Ze wandelt in één dag van Bodegraven naar Tilburg, een tocht van maar liefst 100.000 stappen. Met deze uitdaging zamelt ze geld in voor het Prinses Maxima Centrum. De wandeling sluit aan bij haar persoonlijke afvalreis, waarin ze eerder 50 kilo verloor. Vrijdag om middernacht vertrekt ze samen met haar moeder en verwacht rond 8 uur 's avonds Tilburg te bereiken. Onderweg lopen volgers delen van de route mee. Via social media deelt Milène openhartig haar weg naar een gezondere levensstijl, inclusief de dagelijkse uitdagingen. Met deze actie wil ze anderen inspireren om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, terwijl elke stap bijdraagt aan betere zorg en onderzoek voor kinderen met kanker. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de telefoon werd uitgevonden door Alexander Graham Bell. Ter gelegenheid daarvan worden twee bijzondere films vertoond van cineast Louis van Gasteren over de ontwikkeling van de telefonie in Nederland. De eerste film is een zwart-wit documentaire uit 1964 en laat zien hoe telefonie is ontstaan en werkt. De tweede film, Warfum, 22 mei 1962, toont de feestelijke opening van de laatste automatische telefooncentrale in Nederland, waarmee het netwerk volledig werd geautomatiseerd. De vertoningen vinden plaats op 22 mei in het Nova Theater in Bodegraven om 10:30. Bij voldoende belangstelling is er ook een middagvoorstelling. De toegang is gratis.

0: got something I want to talk about.
1: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
2: Vandaag met Dirk van Ewen. Wie een bommetje wil maken in natuurwater kan de plas Elfhoeven beter overslaan. Hier geldt momenteel een waarschuwing voor blauwalg. De Omgevingsdienst Midden-Holland houdt vanaf deze maand tot 1 oktober bij of zwemlocaties in Zuid-Holland aan de veiligheidseisen voldoen. Met zonnig weer is het heerlijk om een duik te nemen in een meer of plas, maar niet alle plekken zijn hiervoor geschikt. De provincie wijst daarom elk jaar officiële zwemlocaties aan waar je veilig en schoon kunt zwemmen. Contact met of inname van blauwalg kan klachten veroorzaken, waaronder huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Waterliefhebbers kunnen wel een duik nemen in de surfplas bij het zandstrandje bij de Reewijkse Hout. Op 17 mei 1943 vertrok een groep Amerikaanse bommenwerpers vanaf een Brits vliegveld voor een missie richting de energiecentrale van IJmuiden. Boven Nederland werd de groep onder vuur genomen door Duits afweergeschut, waardoor de vliegtuigen verspreid raakten. Twee van de bommenwerpers stortten neer in de Noordzijderpolder ten noorden van Bodegraven. Een derde toestel wist een noodlanding te maken in de Meije. De bemanning van het vliegtuig dat de landing in de Meije maakte, heeft dat overleefd en is krijgsgevangen genomen. Ter herinnering aan en als permanente herdenkingsplaats voor de bemanning van het derde toestel wordt op zaterdag 16 mei aanstaande om 11.58 uur in de nabijheid van de plek waar het toestel de noodlanding heeft gemaakt een monument onthuld.

0: Rode-Gave Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.
1: Kom en geniet van de 49ste keramiekdagen in Gouda. 2 dagen vol keramiek, muziek en bijzondere exposities. Ontdek werk van topkeramisten en doe zelf mee. Bezoek het buitenatelier met floral art van Dini Blom en internationale studenten. De Goudse keramiekdagen vinden plaats op de markt in Gouda. Kom langs tussen 14 mei om 10 uur en 15 mei tot 5 uur. Het thema van dit jaar is grenzeloos. Kijk in de agenda op onze website br6.nl voor meer informatie.
2: Maak een vroege start op Hemelvaartsdag en kom dauwtrappen bij de Reewijkse plassen. Kies een wandeltocht van 7, 13 of 18 kilometer en ga op pad met de routekaart. Dwaal over de oude houtkades, langs de enkele en dubbele wierikken en loop tussen de plassen en weilanden door. Onderweg is er een gratis koffie- en theepunt. Geniet van de morgenstond en ervaar de stilte in het gebied. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar op natuurboerderij Hoevestein. Op Hemelvaartsdag, 14 mei, van 5 tot 7:30. Startpunt natuurboerderij Hoevestein, Oekopsedijk 20, 2811 NG Reewijk. Tickets via staatsbosbeheer.nl.

0: de afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de wijde omgeving.
5: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
6: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte, hi,
7: goedemorgen.
6: Welkom.
7: Dank u wel.
6: Hoe zit jij er nu bij?
7: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
6: Best moe.
7: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
6: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
7: Klopt.
6: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
7: Ja.
6: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
7: Dat is het belangrijkste.
6: Zullen we afspreken Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
7: Tuurlijk.
6: Korte intro. Geboren in?
7: Den Haag.
6: Den Haag. Je zat op school?
7: Op het Schatteiland hier in Gouda.
6: In Gouda. Ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
7: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
6: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
7: thuis geworden, ja.
6: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
7: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
6: En welke buurt ben je opgegroeid?
7: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
6: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
7: Dat sowieso.
6: Ja. Nieuwsgierig?
7: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
6: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
7: Ik heb een zusje en een broertje.
6: Dus
7: ja,
6: je bent de oudste?
7: Ik ben de eerste, ja.
6: En hobby's?
7: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
6: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
7: of
6: voren,
7: de degen, of
6: de floret naar voren en steken maar?
7: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
6: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
7: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. En vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
6: Ah, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: Zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga bleren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Het is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu of niet per se.
0: Ja, ik denk met deze vraag?
1: Nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen en om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Het is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt. En is je studie deeltijd?
1: Nee, maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Works, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit,
0: de kleine...
1: Ja, nee, op je verte was het echt
0: puberteit.
1: Nee,
0: maar ik bedoel, wat pedagogiek is,
1: ja,
0: natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je één iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds onzeker. Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee.

0: Ja, nee, dat je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan en om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
0: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
1: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
0: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
1: Ja.
0: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waar je het ook gewoon kan.
1: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
0: Ja.
1: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
0: Tuurlijk.
1: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
0: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerden van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van dat is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan... dan iemand... Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens.
1: Ja.
0: Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
1: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien.
0: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
1: Ja.
0: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
1: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld...

0: Ja, ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid, anders voelen, anders andere religie. Ik bedoel, ik...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met... Nee,
1: ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten... Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken... en je komt naar me toe en ik praat met je... en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders... en het wordt dan meteen daarin een ruzie... dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold. MUZIEK

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Je wilde... een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Jaar 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, jaar 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders, immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem? Mm-hmm. dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog...
1: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, sorry, even bij het Stadhuis.
1: Het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook inderdaad even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja, ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: grapje.
1: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: Politiek debatje. Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja,
0: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen?
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
3: BR6. In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
4: Ik trap vandaag af met Emily Nanny, die de Nashville-traditie nieuw leven inblaast. Ook aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. En natuurlijk het prachtige album van de maand van Ben Jackson.

Emily Nanny is de reizende ster van de moderne honky-tonk. En dat hoor je direct terug op haar nieuwe werk. Met een stem die doet denken aan de gouden jaren van de country, brengt ze met Take My Money en You Only Said It To Hurt Me een heerlijke, eigenwijze energie. Haar sound is geworteld in Nashville, maar met een verfrissende, nuchtere blik van nu. In Good Man laat ze horen dat ze geen blad voor de mond neemt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell lijkt wel de reïncarnatie van Waylon Jennings. Dezelfde diepe bariton, de steeds terugkerende trainbeat en de alom aanwezige pedal steel. De singer-songwriter uit Alabama, die tegenwoordig in Nashville woont, heeft met Tennessee Turnaround een plaat gemaakt waarbij je even weer in de jaren 70 waant. In Dreamers hoor je het stof van de weg en de echo van Nashville-legendes.

Charlie Marie brengt met haar album Signs een ode aan de klassieke countryvrouw uit de jaren 90. Kenkemeckers Highway is een sfeervol nummer dat je meeneemt op een rit door New England. Haar stem is kraakhelder en de instrumentatie is subtiel, doch effe.

De original van de week is een absolute wereldklassieker. Bill Withers schreef dit nummer over broederschap en steun in 1972, geïnspireerd door zijn jeugd in een kolenmijnstadje in West Virginia. Het is een van de weinige nummers die door bijna elk genre is geadopteerd. De simpele pianoriff en de universele boodschap maken het na al die jaren nog steeds een krachtig statement. In het tweede uur de country versie.

0: Wanneer twee van de grootste namen in de hedendaagse country de krachten bundelen, weet je dat het goed zit. In Horses and Divorces horen we de harmonieën tussen Kacey Musgraves en Miranda Lambert perfect op elkaar aansluiten. Het nummer snijdt de pijn van het leven aan met de nodige country-ironie. Het is een sterke samenwerking die laat horen dat vrouwelijke vriendschap en muziek een ijzersterke combinatie vormen.
1: Getipt voor de top.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Seals laat op I Won't Be Blue Anymore horen waarom hij in de jaren 80 uitgroeide tot een van de grootste namen in Nashville. Het nummer ademt die typische gepolijste country pop sound van die tijd, gedragen door zijn herkenbare en rustgevende stem. Seals had de zeldzame gave om weemoed om te zetten in iets hoopvols. En deze track is daar het perfecte voorbeeld van. Een tijdloze klassieker die nog steeds staat als een huis.

Cassie Aston brengt met haar single een rebels en eigenzinnig geluid naar de country. Ze staat bekend om haar gedurfde teksten en no-nonsense uitstraling, wat in Bitches duidelijk naar voren komt. Het is een verfrissend, pittig nummer dat de grenzen van het genre een beetje oprekt.

De Meet in Holland schittert Douwe Bob met materiaal van zijn nieuwe album Outcast Town. Douwe heeft altijd een diepe liefde gehad voor de Amerikaanse muziektraditie en dat hoor je in Wanna Be Free en A Little Bit Stronger. Puur vakmanschap van eigen bodem.

Nog meer Nederlands talent met Kirsten Alting. In Keep On Moving horen we een frisse Americana sound met een positieve boodschap. Kirsten heeft een warme stem die perfect past bij dit soort mid-tempo nummers.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Een stemmig en eervol afscheid in So Long Buddy van Cliff Murphy. Afkomstig van het album Bay State Lullaby ademt dit nummer de sfeer van een intiem huiskamerconcert. Het is een breekbaar lied dat laat horen hoe krachtig country kan zijn wanneer alle opsmuk achterwege wordt gelaten.
2: So long, buddy.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Waar Dreamers meer verhalend was, laat Ben Jarrell via Red Dress een meer opzwepende en venijnige kant van zichzelf horen. Het gitaarwerk is scherp en de energie spat van de opname af, alsof de band live in de studio een honky-tonk tent afbreekt.

Als je op zoek bent naar de perfecte song voor een zaterdagavond in de kroeg, dan is Spencer Hatcher je man. Honky Tonk Hideaway doet precies wat de titel belooft. Het biedt een ontsnapping naar een wereld van neonlichten en schuivende voeten op de dansvloer. Met zijn energieke banjo en gitaarspel brengt Spencer de sfeer er direct in.

Van het album Drought Flower horen we Calling All Cars, een nummer dat de grens opzoekt tussen alt-country en rock'n'roll. De Droptines hebben een rauwe, ongepolijste energie, die direct de aandacht trekt. Het is de perfecte soundtrack voor een nachtelijke rit over een verlaten snelweg. Het eerste uur zit erop, maar ik ben nog lang niet klaar. Blijf luisteren, want in het tweede uur duik ik in het werk van Don Sleets en heeft Todd Day Waite de hoofdrol in de rubriek In the Spotlight. Tot zometeen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
4: BR6. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Kevin Carducci weet precies hoe hij de sfeer van een ouderwetse dancehall moet neerzetten. Met Open Up the Honky Tonks brengt hij een vrolijke uptempo track die uitnodigt om mee te tikken met je laarzen. Zijn album Easy Does It staat vol met dit soort pretentieloze heerlijke country. Dat was de perfecte opener voor dit tweede uur. Ik ga verder met Dan Seals en de track Head and West. Dit nummer vangt het ultieme gevoel van vrijheid en de drang om de horizon tegemoet te rijden. Een thema dat onlosmakelijk verbonden is met Amerikaanse country. Met de subtiele productie en zijn warme voordracht weet Seals de luisteraar direct mee te nemen op reis.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Als afsluiting van dit Dan Seals blokje horen we zijn uitvoering van Tobacco Road. Dit nummer, dat door talloze artiesten is gecoverd, krijgt in de handen van Seals een krachtige country rock injectie. Hij weet de rauwe tekst over armoede en overlevingsdrang te koppelen aan een sterke melodie, waardoor het zowel een textueel als muzikaal hoogtepunt is in zijn oeuvre.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ook in het tweede uur laat ik de kracht van Ben Jarrell horen met Here Comes Tomorrow. Dit nummer voelt als de beruchte ochtend na de avond ervoor en beschrijft de onvermijdelijke gevolgen van een wild leven. De rauwheid in zijn stem komt hier volledig tot terecht, ondersteund door een slepende melodie die je direct bij de strot grijpt. Het is de perfecte afspiegeling van de diversiteit die op zijn album Tennessee Turnaround te vinden is.

0: Christina Lindberg brengt een Zweedse touch aan in deze aflevering. Tow Trucking Cowboy is een vrolijke knipoog naar de klassieke trucksongs uit de jaren 70. Het is een charmante single die bewijst dat country een universele taal is die overal ter wereld gesproken wordt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Charlie Worsham wordt vaak de muzikant onder de muzikanten genoemd in Nashville. In Grass laat hij horen waarom hij zo gewaardeerd wordt. Prachtig gitaarwerk en een stem die zowel warm als krachtig is. Een slim geschreven nummer dat de eenvoud van het leven viert op een hoogwaardige manier.

De cover van de week wordt verzorgd door Sheridan Brass. Hij geeft een geheel eigen soulvolle Amerikanen draai aan de klassieker van Bill Withers. Waar het origineel al krachtig is, voegt Sheridan een laagje kwetsbaarheid toe. Een bewijs dat een goed liedje werkelijk in elk jasje past.

0: Dolly Parton schrijft Jolene en I Will Always Love You naar verluid op dezelfde dag. Dan praat je over een productieve dag. Iedereen kent Jolene. Maar wat gebeurde er daarna? Bells sloeg de handen ineen met de koningin van de country Dolly Parton voor dit vervolgverhaal. Son of Jolene is een slim geschreven track die inspeelt op de nostalgie van het origineel, maar met een moderne twist.
1: Fresh New Country.

0: Onlangs namen we afscheid van Don Sleets, een van de grootste songwriters uit Nashville. Hoewel hij zelf niet altijd in de schijnwerper stond, waren zijn liedjes wereldberoemd. Don Sleets was zo succesvol dat hij in 2012 werd opgenomen in de Songwriters Hall of Fame. Hij schreef The Gambler toen hij pas 23 jaar oud was en als computer operator werkte. Maar ook hits als Rockin' with the Rhythm of the Rain voor de Judds en het emotionele I Think About You van Colin Ray kwamen uit zijn koker. Sleets had de unieke gave om universele waarheden te vangen in simpele, rake teksten. Een groot verlies voor de muziekwereld, maar zijn nalatenschap is onsterfelijk. Gelukkig maar.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Carly Pearce is een van de leidende dames in de huidige country pop scene. In You Can Have Him horen we haar op haar scherpst. Met een tekst die geen blad voor de mond neemt. Het is een moderne break-up song met de klassieke country ziel. Precies waar Pearce zo goed in is.

Een eigenzinnige samenwerking van Garrett T. Capps en Paul Leary, die resulteert in een eerbetoon aan San Antonio. Het nummer heeft een prettig, rammelend, authentiek geluid, dat dwars is van gepolijste studiotechnieken. Dit is country met een flinke dosis karakter en een beetje rariteit heeft het wel.

In de spotlight staat Todd Day Waite, een muzikant die de essentie van The Road ademt. Met zijn album Letters from the Road neemt hij ons mee op een reis door het Amerikaanse landschap, waarbij hij moeiteloos schakelt tussen country blues en vroege rock'n'roll. Who's to Blame is een prachtig voorbeeld van zijn relaxte, haast tijdloze stijl, die perfect past in een rokerige bar ergens langs de snelweg. Ook op That's Not My Pal hoor je zijn authentieke vakmanschap. Todd Day Waite is een ras echte verhalenverteller die je met elke noot even ergens anders laat zijn.

Ik sluit af met Maverick Murphy, die ons herinnert aan waarom we zo van dit genre houden. I Can Hear the Honky Tonk is een ode aan de muziek zelf en de plekken waar deze tot leven komt. Met een knipoog naar het verleden en de blik op de toekomst is dit de perfecte afsluiter van een muzikale reis door de wereld van de country. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze muzikale reis. Tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging de pijnen zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan, FC